0: Docteur, miwa donwe mino wa ekwa so kwe miton lekpo gesi do bip radio di. Miwa sote miton men. Do bip radio di yo, mino mwen wye minan dojela jonanou miye. Eyi mon hon, mi sekpo a jok basa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jok basa bip radio ton. Hon hon ton leke nou min. Nou nou kon yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie Nocturne sur Bip Radio.